Nu is het is ook afgetast is het zo. Aput nek kan is aan ook iets voor. Zo kinder is zo zonder, ik heb het te doen. Mana, ik heb het.